0: alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Tonight.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Karl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De politie hield zondagavond in Oosterhout 3 mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar 3 personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De 3 verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en 2 mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij, aldus een woordvoerder. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Like

0: Marco's.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
0: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
0: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De politie hield zondagavond in Oosterhout 3 mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar 3 personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De 3 verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en 2 mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De politie hield zondagavond in Oosterhout 3 mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar 3 personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De 3 verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en 2 mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. 4 kilometer A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht over 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorkum. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hank en de brug bij Gorkum. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: tevreden update. Mijn naam is Tijmen Oeker. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Karl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Tot zover deze Breda update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide 8 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels van Maastricht naar ons is de rijbaan weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hank en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven, ook 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Kuik en Boksmeer, 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: zieke kinderen flussen beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is er vooral veel vertraging op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, daar is 1 rijstrook dicht. Verder staan er vooral dagelijkse files, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderijden 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. We'll be right back.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Al dus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt achter ons. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat nog een wat langere file tussen Weert-Noord en Knooppunt Leenderheide, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Breda naar Tilburg tussen Knooppunt Galder en Ulvenhout 2, daar is de vertraging 10 minuten. Meer oponthoud is op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland.
13: Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leenderheide langzaam rijden over 12 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier. A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer stilstaan over 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch, tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, 5 kilometer file. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Welkom bij Breda Nu.
16: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
15: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
16: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De politie hield zondagavond in Oosterhout 3 mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar 3 personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De 3 verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en 2 mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Kuik en Boksmeer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: nu.
1: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Karl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpenbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Karl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. De politie hield zondagavond in Oosterhout 3 mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar 3 personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De 3 verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en 2 mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar... het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
11: ANWB, hoe kan ik je helpen?
12: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens een inleidende zitting tegen 2 Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden, waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. De treinvervoerder heeft met infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram afgesproken dat reizigers op tijd herinnerd worden dat het goedkopere abonnement afloopt, zodat mensen niet vergeten zich af te melden en daardoor vast komen te zitten aan een duurder abonnement. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandchef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens Saar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Kuik en Boksmeer nog 10 minuten in de file. Bij Boksmeer zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat ook nog file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Welkom bij Breda Nu.
17: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
16: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
17: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Yo!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. De politie hield zondagavond in Oosterhout 3 mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar 3 personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De 3 verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en 2 mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Kuik en Boksmeer nog 10 minuten in de file. Bij Boksmeer zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat ook nog file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Samen met zijn familie was de man de ruim 2800 meter hoge Triglav aan het afdalen toen hij uitgleed bij het uitkijkpunt. Ooggetuigen hebben de Sloveense autoriteiten ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten. Het lichaam is met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou gesloten. 53 vluchten liepen daardoor een vertraging van ruim 2 uur op. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou is tijdens de aanval geraakt. Deze raffinaderij was eerder deze week ook al doelwit. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Deze verklaring van de Nuclear Planning Group is de eerste in een kleine 20 jaar. 31 defensieministers van deze NPG stellen dat de nucleaire strijdkrachten van de alliantie de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten blijven. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Kuik en Boksmeer nog 10 minuten in de file. Bij Boksmeer zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat ook nog file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. In

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij, aldus een woordvoerder. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Kuik en Boksmeer nog 10 minuten in de file. Bij Boksmeer zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat ook nog file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. De hacker zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. Van die bewuste zwakke plek was men niet eerder op de hoogte. Onduidelijk is nog altijd wie er achter de hek zat. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperking. Dat houdt in dat ze alleen contact met een advocaat mag hebben. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Kallas wil de dialoog met Israël juist voortzetten en vraagt van Israël hetzelfde, vooral als er meningsverschillen zijn. Dialoog is de basis van diplomatie, aldus de buitenlandchef. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Al dus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: supermarkten.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De politie in het Brabantse Nuenen bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun 2 kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrzypecki. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrzypecki verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag gaan de campings open. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij, aldus een woordvoerder.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
12: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Het popfestival Pinkpop heeft de nodige extra maatregelen genomen en het wielerevenement Climate Classic heeft een aantal routes ingekort of geschrapt. Vorige maand werden meerdere deelnemers bij verschillende hardloopevenementen onwel en had dat mogelijk met het warme weer te maken. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Hij vertelde dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in het afgelopen half jaar. In september wordt mogelijk de nieuwe iPhone 18 gelanceerd en het ziet er naar uit dat de prijsverhogingen rond die tijd of eerder worden doorgevoerd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. De treinverbinding tussen Madrid en Barcelona is deels opgeschort omdat er een bosbrand in de buurt van het spoor was uitgebroken. Maandag tikt de thermometer in Spanje mogelijk de 40 graden aan en neemt de kans op bosbranden verder toe. In Frankrijk heeft men dit jaar al met een tweede hittegolf te maken. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. In Montenegro, Zwitserland, Italië en Nederland wordt voor hitte gewaarschuwd. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Volgens NAVO-topman Mark Rutte is het afschaffen van een totaalverbod op kernwapens een historische keuze die het land gemaakt heeft. Finland trad in 2023 toe tot het bondgenootschap nadat het eerder geen lid wilde worden. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Roermond een kwartier vertraging door een autobrand. Daar is ook een rijstrook dicht. En door slecht wegdek op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer ook 20 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat inmiddels ruim 100 kilometer file. Veel vertraging heb je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 20 minuten op onthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Eindhoven sta je een kwartier in de file voor knooppunt Batadorp. En dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen op de randweg van Eindhoven. De N2, die is zo goed als dicht. En verder veel vertraging weer op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar sta je nu 35 minuten in de file door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

time, love, joy. I need space. Love, I need me.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Passagiers in Nederland, met uitzondering van 1 persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven is in nauw contact geweest met iemand die later met het virus is opgenomen. Wereldwijd eindigt de quarantaineperiode voor het hantavirus eind deze maand of begin juli. Volgens defensieminister Jesselgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben. Maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarees schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Dit betekent niet dat de zeestraat helemaal open is. Volgens de tijdelijke overeenkomst regelt Iran de doorvaart van commerciële schepen. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd gisteravond ondertekend. Een vat olie kost nu ruim 67 euro. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Ook heeft PostNL vorig jaar weer meer brievenbussen weggehaald. Het gaat om bijna 800 bussen. De waakhond zegt dat het afgelopen jaar 86% van de post de volgende dag bezorgd werd. Maar de wettelijke norm is 95%. Vanaf 1 juli verandert de postwet en krijgt PostNL 2 dagen de tijd om de post te bezorgen. Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg tussen Knapbert Galder en Knapbert Sint-Annebosch 25 minuten extra reistijd. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer sta je een half uur in de file door slecht wegdek. En in Zeeland file op de N256 Goes-Zierikzee tussen Goes en de afrit Kortgene ook ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer 25 minuten vertraging door slecht wegdek. Op de A256 Goes-Zierikzee tussen Goes de Poel en de afrit Kortgeen sta je een half uur in de file. En op de N256 Zierikzee-Goes tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardstijk is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. De laatste grote uitbraak van de Lewotobi-vulkaan was afgelopen zomer. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. Per 1 juli wordt de postwet versoepeld. Dan krijgt PostNL 2 dagen de tijd om brieven te bezorgen. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven, had nauw contact met iemand die later besmet bleek. Volgens defensieminister Yezilgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer een half uur vertraging door slecht wegdek. En er is een ongeluk gebeurd op de A256 Goes-Zierikzee bij Kortgenen. Je staat er ongeveer 20 minuten door in de file. De andere kant op tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardstijk is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: 2, 3...

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Al dus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even file nog in het zuiden van het land. En die staat op de A27, Gorkum richting Breda. Bij Hank ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstok is dicht en de vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer nog 3 kilometer. Met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Karl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even file nog in het zuiden van het land. Die staat op de A27, Gorkum richting Breda. Bij Hank ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstok is dicht en de vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer nog 3 kilometer. Met ook daar een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

sexy je soms klinkt. Dynamiek alsof je zingt. En de avondzon streelt je gouden haar.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. Drie NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De drie lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: Oh ja. Is dat al niet klaar?
8: Nakpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu

0: Geen idee. Waarom draait hij voor jullie niet? Oh, omdat al die knoppen hier allemaal uitstaan. Ja hoor.
1: Ja.
0: Er stonden hier allerlei knoppen uit.
1: Het is toch altijd wat, hè?
0: En normaal staat er een jingle klaar. Het stond nou niet klaar, dus die moest ik even uit de jinglebak halen.
1: Kut, hè?
0: Niet te horen. Zo.
1: Ja, nu wel.
0: Ik ben blij dat we een nieuwe studio krijgen in september.
1: Nou, volgens mij is het ook wel warm buiten, denk ik.
0: Het is, volgens mij heeft
1: alles begeeft.
0: De studio ook een zonnesteek.
1: Ja.
0: Ja,
1: geeft
0: ja,
1: u ook
0: ja,
1: wat
0: ja
1: te drinken.
0: Goeiedag, zeg.
1: Oh, hoe is Leon?
0: Ja.
1: Ja, gaat die?
0: Ja, wij wel. Het mengpaneel niet, maar...
1: Nee. Ja, die heeft er een gemengd gevoel.
0: Ja, ja precies, ja.
1: Ik heb mixed feelings, man.
0: Ja. Goed. Ja, de gitaar eens even wat zachter zetten.
1: Ja, toch.
0: Dan krijgen we allemaal klachten, hè.
1: Ja.
0: Zo.
2: Ja, dat moet je niet hebben.
0: Nee, ze kunnen ze ons allemaal niet verstaan.
2: Nee,
0: zo.
2: Nee.
0: En we hebben zoveel te vertellen. Zo. Nou, goed ja staat hoor, jongens.
1: Nou, of niet?
0: Ik,
1: het is... Bio? Stabiel?
0: Biostabiel.
1: Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer.
1: Doe nog gewoon mee.
0: Ja hoor, still going strong. Nou dames en heren.
1: Gewoon een beetje handels de Adrie Lips van de commerciële televisie.
0: Welkom bij Bredenuur Radio, Fans in de Rad, Nakpraat Radio. Donderdag 18 juni, 8 uur.
2: Juist.
0: Voor de live luisteraars en goedemorgen voor de podcast luisteraars. Dat is een goedemorgen.
2: Ja, je zit dan met een bakje koffie achter het stuur.
1: Nou, joggend.
2: Oh, joggend.
1: Ja, zo kan, met 38 graden.
2: Ja, lekker. Leuk. Ja. Fijn, rennen. Een stukje rennen met 40 graden.
1: Ja.
2: Jongen. Hoe verzin je het?
1: Moet je niet doen, hè?
2: Alle nee, boven, dat moet je niet doen.
1: 400 meter pak je de auto, toch?
2: Ja. Ja, vind ik wel.
1: Oh. Of parkeer je de bus.
2: Dat kan ook.
1: Dat kan ook. Dat is waar. Hé, hey, en hoe zitten jullie in het WK? Heb je er al zin in? Zitten jullie er al? Heb je alles gezien?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, die gekke tijden ga ik niet kijken.
1: Nee.
2: Overigens heeft... ik heb ontdekt dat Ronald Koeman en Karel Hoefkens hebben op dezelfde trainingscursus gezeten.
1: Ja?
2: Ja, allebei slaapverwekkend voetbal. Goeiedag, zeg.
1: Voetbalschool de snackbar.
2: Ja, zoiets.
1: Ze hebben allebei zo'n hoofd.
2: Ja. Nee, joh, slaapverwekkend. Geen ja tempo, helemaal niks.
1: Ik moet zeggen dat ik vond
2: oh
1: het verbazingwekkend dat... Vooral de dag daarna op radio en televisie... Zeg maar, je krijgt het hele jaar door, krijg je gezeik... Als je naar voetbal kijkt. He, want je bent voetbalsupporter en je zegt dan... Nou, ik wil op zaterdag wil ik NAC zien. En dan zeggen de mensen... En vind je dat zo meteen? Nee,
2: ja.
1: En diezelfde mensen... Ja. Die staan dan nou in één ja keer... Gemaakt vooraan, oranje gesminkt, boswortel op
2: ja, ja.
1: En die gaan er vol voor. Maar dan krijg je dus ook van die hele stomzinnige interviews...
2: Ja.
1: 'S ochtends bij de NOS ja en zo. Weet je. Die zijn daar ja, koning in.
2: Dat programma van de NOS is echt tenenkrommend.
1: Ja, nee. Ja.
2: Met haar kookrubriekje.
1: Ik vind het
2: in een voetbalprogramma.
1: Oh.
2: Ja, we spelen vandaag tegen Mexico. Dus we gaan Mexicaanse taco's maken. Vreselijk.
1: Rot
2: op met je taco's.
1: Dat is de gegenpressing invloed van het medialandschap in Hilversum, denk ik.
0: Ja, ik ben blij
1: de tapaschaal van...
2: Goddomme zeg. Het is echt, dat is echt erg.
1: Ja,
2: maar, hoewel het daarentegen, SBS6 doet het gewoon goed.
1: Ja?
2: Qua programma's.
1: Goed ontvangen op de camping.
2: Ja.
1: Zeker?
2: Ja.
1: Nee, ik vind... Het verbaast me altijd hoe anti heel veel mensen zijn door het jaar heen over voetbal. En dan toevallig, toevallig van de week ook. Ja. En dan zit je, met alle respect, hè, ik vind iedereen moet lekker doen wat hij zelf wilt. Maar dan luister je naar Vroukje de Bot en Gordon. En die gaan het dan met z'n tweeën over voetbal hebben.
2: En die zijn in één keer liefhebber.
1: Nou ja, en dan denk ik, dan moet je ook gewoon je bek houden, toch? Dan, ja. Ik bedoel, je vindt het een kutsport, laat het ook... je vindt het tokkies, laat het tokkies. Toch?
2: Ja,
1: maar dan gaan we nou in één keer allemaal, daar kan ik slecht tegen.
2: En dan hebben ze bij de NOS de meest saaie persoonlijkheid die er bestaat in Nederland.
1: Pierre van Orden.
2: Henry Schut.
1: Ja, Henry.
2: Zo de Jin, zeg. Ah, wat is dat manneke saai, zeg.
1: Nou, beter als Sjoerd Ramsdorff.
3: Sowieso een directeur, hè.
1: Sjoerd Ramsdorff. Van alle mensen die je kan vinden om dat fucking programma wat Studio Sport presenteert. Moet misschien niet iemand pakken die slecht die Sjoerd Ramsdorff heet. Toch?
2: Ja, nee, maar die Henry Schut, man. Dat is toch God voor de dominee hemzelf, man.
1: Ik vind
2: Jongen.
1: Wat, heb jij al iets van het WK gezien, Leon? Of,
2: ja.
0: Nee, ik sta... Sorry.
1: Ja, oh, sorry. Ja, nee, daar staan
0: we. We hebben geen stream namelijk.
1: Oh, okay. Oh. Nou, dan
0: hadden eventjes wel aan
1: het ja het Graham Arnold is ook voorbij.
2: Ja, maar die heb ik even niet gezien. Maar die was wel 's nachts, geloof ik.
1: Ja, die is trainer van een heel vaag...
2: Ja, van Irak of Iran.
1: Ja, Irak.
2: Irak.
1: Irak is de trainer van.
2: Ja.
1: Ja, ja, en voor
2: ja dat
1: rest,
2: moet je maar willen.
1: Ja. Ja. En voor de rest dan natuurlijk wel een Breda's
2: ja, met dingen in de spits van de week bij Kaapverdi. Nou, die Lavrimento.
1: Die jongen van, nee, die jongen van Curaçao, die de eerste goal maakte.
2: Ja, commentaar zegt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar dat is, jongens, toch leuk.
2: Ja,
1: dat is mooi om te zien. Hè. Ik vind dat toch wel. Als je dan. Want we hebben het hier heel vaak over. Hè, het publiek en de spelers. Er moet een wisselwerking zijn. En hè, dat, het no-wat gevoel. En dat het dan. Hè, dat we voor het avondje nak. Als je nou kijkt naar hoe die spelers van Curaçao op het veld staan.
2: Ja.
1: En als je ziet hoe die voor iedere bal. Die ook maar enigszins in de buurt komt. Daar vechten ze voor.
2: Die hebben er eigenlijk echt plezier in.
1: Toch? Ja. Maar dat is een team. Ja. Het, en zij zijn, als je heel eerlijk bekijkt, en ze kregen natuurlijk zwaar op de kloten. Maar het, uiteindelijk, als je puur bekijkt, heeft Curaçao natuurlijk niet het niveau bij lange na niet van Duitsland. Dus dan is het logisch dat ze verliezen. Maar het feit dat zij zo vochten, ik denk dat het belangrijkste is wat als we beginnen aan het nieuwe seizoen, dat de selectie van NAC eens een keer dat soort wedstrijden gaat kijken. En eens een keer gaat zien hoe het dus ook kan.
2: Ja. Maar daar ben ik het wel redelijk mee eens, maar niet helemaal.
1: Ik denk dat met een kwart van de vechtlust.
2: Want ja, dan kom je wel ver.
1: Dit seizoen zat er natuurlijk 0,0 vechtlust in, hè?
2: Klopt.
1: Niks. Nada.
2: Ja, gaan we het dan al nu over hebben, of Leon?
1: Nou, misschien moet ik je even vertellen waar we het over gaan hebben.
2: Wat?
1: Misschien kan jij vertellen waar we het over gaan hebben.
2: We gaan het hebben over het oranje shirt. Althans, Leon is bij de officiële presentatie geweest.
1: Ja.
2: He, die weet hoe het in de rand hoe het zit.
1: De naad en de kous.
2: Ja, het mooie shirt, maar niet juist. De technische staf, de zaak Hoefkens. He, die speelt nog steeds. En hij is weer terug. Anouar Diba. Ja, daar gaan we het over hebben. Waar gaan we het nog meer over hebben? Ik blader even door. Van de Hekken naar de Spurs. Jee, oftewel de kassa gaat rinkelen.
4: Ja.
2: Remco heel blij mee zijn.
1: Ja.
4: Ja, kan hij het gat mee vullen.
1: Ja, Jury is er ook wel blij mee, hoor.
2: Ja, dat denk ik.
1: Dus, ja,
2: alleen jij krijgt niks.
1: We krijgen niks, nee. Nou ja, weet je, het is. Dat is heel fijn. Puur als je puur terugrekent hoeveel wedstrijden van Hekken effectief in NAC 1 heeft gespeeld.
2: Ik geloof een stuk of 16.
1: Ja, ik wou zeggen, volgens mij krijg je ongeveer 500.000 per wedstrijd of zo. Dat is.
2: En. We gaan vooruitkijken naar de oefencampagne.
1: Ja.
2: Want ik weet niet of er daar nog iets in veranderd is, Leon.
4: Nee, geen.
2: Geen veranderingen, maar we gaan het even doornemen. Dus dat was het draaiboek, ongeveer. En we gaan muziek maken, maar dat doen we nou nog niet.
1: Nee, dat doen we later.
2: Dat
4: is altijd een beetje halverwege. Hè?
2: Ja, we gaan het hebben over jouw aanwezigheid bij de Club van 1912 avond.
4: Dat draait het allemaal om, hè?
2: Ja.
4: Daar was iedereen mee bezig, hè? Met mijn aanwezigheid.
1: Ik wou zeggen.
4: Het verslag van Leon's aanwezigheid bij de Club van 1912.
2: Daar heeft Peter Maas ook zinnige.
1: Dat was leuk, hè?
2: Ja. Hey, daar heeft Peter
1: Maas.
2: Maar
1: jij er was.
4: Ja, inderdaad.
2: Daar heeft Peter Maas zinnige dingen gezegd.
4: Wij presenteren vanavond de aanwezigheid van Leon.
1: Hey. Ja. En hij boek een shirt bij. Ja. Nou, dat ligt daar. Ja. Moet hem kopen.
2: Ja, dat is trouwens wel heel triest. Hè. Er zijn mensen die het gewoon te koop aanbieden op internet.
1: Ja.
2: Ja, dat vind ik heel triest.
1: Dus altijd.
4: Ja, dat soort ratten hè, altijd. Hè.
2: Ja. Ja, die moeten lekker wegblijven.
4: Dus dan, die moet je wel opsporen. Hè,
2: ja, eigenlijk wel. Opknopen aan de hoogste boom.
1: En gaat dan ook de opbrengst van de nieuwe shirt? Gaat dat dan ook naar een nieuwe ruimte voor teamplay?
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Of gaan we die gewoon.
4: Oké, ja, ik heb geen idee. Waar ga je heen?
1: Nee, ja, daar hebben we het later nog wel over.
4: Oké, want dit moet je even uitleggen.
1: Ja, dat komt ook nog.
4: Blijven in vaagheden.
2: Ik ken hem niet. Okay. Maar dat maakt niet uit.
4: Oké, nou, Club van 1912 avond.
2: Ja, vertel, hoe was het?
4: Nou ja, het was niet echt de feestavond, maar de Club van 1912 organiseert wat dingen door het jaar heen. Is de bedoeling om wat meer over het jaar even spreid te doen. Hè. Dus geen joekel van een feestavond, maar af en toe is een bijeenkomst. Hè, wat leuke dingetjes. Zoals een exclusieve presentatie van het derde shirt. En zo geschiedde afgelopen zondagavond. Nou was het natuurlijk al lang en breed. Ik wil niet zeggen helemaal door onze schuld, want we hadden er vakkundig overheen gepraat een paar weken terug. Niemand had het door, blijkbaar. Dat zo goed wordt te verkondigen dat je oranje shirt thuis kon laten. Ja. Omdat je dat op die avond zelf kon laten.
1: Dat lag in de oranje coach, denk ik.
4: Maar nee, toen kwam in één keer... we dachten allemaal dat NAC komend seizoen in een boerka ging spelen. Want er ging zo'n zwart kleed zo over een of andere etalagepop. Maar gelukkig kwam daar een heel mooi, prachtig esthetisch shirtje onderuit, Marcel. Oh, wat was die mooi. Een oranje NAC-shirt, dames en heren.
2: Ja, echt geweldig.
4: Ja, fantastisch.
2: Gaan we nou de vlag, de Nederlandse vlag ook veranderen? Of
4: wat is dat?
2: Volgens jou, ja, er is niks mis mee. Maar ja, je moet af en toe een keer veranderen.
1: Nee, maar kijk, Marcel, ik denk dat, kijk, hoe ik het zie, is dat derde shirt is in principe natuurlijk altijd voor commerciële doeleinden. Daar doe je iets speciaals mee.
4: Ja, dat is een keer of 100 pas gezegd dat het een derde shirt is. Hè?
2: En
1: wat ik wel persoonlijk heel prettig vind, is dat wat mij altijd bijzonder irriteert, bijvoorbeeld ook met Koningsdagen en zo, dan heeft iedereen zo Holland en zo. En dan kun je gewoon je NAC-shirt aan. Nou, ook dat is weer gewoon een bijkomend
2: vind voordeel. Ik geen reden om een shirt uit te brengen, maar goed. Nee, maar wat ik wel wil zeggen...
1: Maar wat dan wel? Wat had je dan, zeg maar, je hebt dan... Zeg maar,
2: er is geen reden om een oranje shirt uit te brengen.
1: Nee, maar je hebt een derde shirt. Een derde shirt, zeg maar, dus je hebt je uitshirt, je hebt je thuisshirt. Daar gebruik je je traditionele kleuren voor. En je hebt een derde shirt, wat je gebruikt om je commerciële... expansie wat meer te bevorderen. Dus je wil het wat meer...
2: Ja, het is puur,
1: heel simpel.
2: Het is puur commercieel.
1: Puur commercieel.
2: Ja.
1: Maar wat zou je dan doen? Wat is dan, stel je, want je wil geen oranje, geen paars, geen nee. Maar
2: wees creatief met de kleuren die je hebt.
1: Ja, maar dat doen ze. En iedere keer als ze dat doen, dan ben je het er niet mee eens.
2: Nee, dat is niet waar.
1: Dat is wel waar. Want met paars, ik ook niet.
2: Klopt. Ik ben het overal niet mee eens als de kleuren geen geel, zwart of wit zijn.
1: Ja, maar dat zijn toch de eerste twee... Dat doe je, zeg maar, dat derde... Dat is toch,
2: ja, maar je kunt ook dingen combineren.
1: Wat dan geel en zwart en wit?
2: Geel en wit is hartstikke mooi. Roda speelt
1: maar
2: af en toe...
1: Een beige.
2: Roda geel met witte accenten. Of wit met gele accenten. Prachtig shirt. Kijk eens terug naar de jaren 50.
1: Nou ja, dat kunnen we doen. Maar dat is niet, zeg maar, je moet ook nu dan... Kijk, je moet vasthouden aan je traditionele waarden. Ben ik het mee eens als het gaat om je uit- en je thuisshirt? Want dat is hetzelfde als je clubnaam, je stadion. En daar blijf je vanaf.
2: Ja.
1: Dat derde shirt, ik vind dat juist wel... Daar mag je toch een beetje... Wat mij wel verbaasde, en ik hoop dat dat nou niet gebeurt... Want dat zou dan zo'n doel weer voorbij streven... Is dat je nou meer dan één wedstrijd in zo'n oranje shirt speelt. Want dat is niet de bedoeling. He, dus je moet dat wel echt als derde shirt beschouwen. Maar dat is dus juist het shirt waarbij je supporters volledig los kan laten gaan. En de ene keer is dat mooi, de andere keer niet.
2: Ik ben het daar niet mee eens. Maar goed, ik vind nog steeds gewoon dat NAC doet er alles aan om bijzonder te zijn.
4: Ja.
2: We willen geen trommel. We willen geen tuentje naar een doelpunt. Het publiek moet bijzonder zijn. En dan zo'n lelijk oranje shirt. Hoe kom je daarbij?
4: Nou ja, heb jij de onderbouwing gelezen? Want ik kon jou niet echt reageren op zijn argument. Alleen maar dat je het er niet mee eens bent.
2: Ja, ik heb de onderbouwing zeker gelezen. Ja,
4: ja.
2: Volgend jaar gaan we een groen shirt maken. Want alle bomen in het Maasbos zijn groen.
4: Ja.
2: Ja.
1: Maar welke kleur wil je dan? Want je hebt
2: nogmaals, geel. Hou je nou aan de kleuren van de club? Is dat nou zo moeilijk? Geel, zwart, wit zijn drie kleuren.
1: Ja.
2: De combinatie is genoeg mogelijk.
1: Maar door de jaren heen... En net zoals we hebben al eerder een keer een oranje shirt gehad.
2: Ja, met Wagner zijn partners erop.
1: Met Wagner zijn partners erop.
2: Dat was volgens mij een keeper shirt, maar dat weet ik niet zeker.
1: Dus je zou ook kunnen zeggen, hé, dit is een shirt wat we terug... Zeg maar, nogmaals, hé, je hoeft het niet altijd mooi te vinden. Want ik vind dat is in the eye of the beholder, zoals dat dan zo mooi heet. Hè? Maar het feit dat we moeten denk ik ook wel een beetje voorzichtig zijn... dat we alles helemaal plat slaan met... Ja, maar we moeten alleen maar... Dat is hetzelfde als zeg maar, zo'n band op het shirt. Dat is ook niet, toch? Dat hoeft ook niet per se. Nee,
2: absoluut niet.
1: Maar er zijn heel veel mensen die dat wel denken.
2: Ja, dus nou...
1: Misschien moeten we ook gewoon eens keer...
2: In die zin, NAC heeft de eerste twee jaar gespeeld in het NOAD-shirt.
1: Ja.
2: En dan was het shirt zwart en een gele band schuin erover. Dus misschien dat daar de band vandaan komt. Dat weet ik niet.
1: Ik denk persoonlijk dat er een hele hoop dingen... waar we bij NAC een stuk drukker om kunnen maken... over het feit dat er... Noem het een eerbetoon, noem het een wens, noem het een aantal supporters die een bepaald idee hebben en die de ruimte krijgen om een derde shirt te maken. En dat kunnen we als club zijn, want dat is vooral, dat derde shirt verkoopt altijd als een debiel goed.
2: Ja, nee, absoluut.
1: En wat is er mis met NAC die extra geld verdient?
2: Niks.
1: Ze spelen er niet
2: in. Er is helemaal niks, alleen de manier waarop wel.
1: Maar ze spelen er niet in, ze verdienen er geld aan, dus er is feitelijk gezien geen enkel geen enkele reden om hierop tegen te zijn. Behalve dat je het lelijk vindt. Maar dat is smaak.
2: Nee. Nogmaals, de clubkleuren zijn geel, zwart, wit. Houd je daar nou aan? Je bent toch een club? Wees nou eens trots op je identiteit. En gooi dat niet aan de kant met een of ander foei lelijk oranje shirt. Doe dat nou eens niet. Ja, maar dat... Even weer iets anders, nee, dat maar, logo.
1: Nee, maar je speelt toch ook niet in je uit en je thuis en uit. Zeg maar, het is toch niet allemaal oranje? Je verloochent toch
2: nee,
1: niet?
2: Je nee, maar wel een gedeelte.
1: Nee, maar dat is een beetje hetzelfde als dat je zou zeggen van... joh, hey, maar de bakstenen van de toren zijn ook rood. Die moeten ook geel met zwart gaan, want anders past het niet bij de clubcultuur.
2: Nee, dat is niet waar, want die bakstenen zijn origine helemaal niet geel met zwart.
1: Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel. Je mag toch...
2: Ik vind dat je dat niet kunt maken.
1: Nee,
2: punt.
1: Maar, oké. Okay. Ja, nee, maar dan mag je als...
2: Hallo, de Nederlandse vlag dat toch een jaar terug niet aan?
1: Nou ja, dat heb ik toch gedaan, want die was vroeger oranje, wit met blauw. Maar dat is een ander verhaal. Maar als je nou puur feitelijk... Ja, dat hebben we toch wel gedaan, toch?
2: Ja, maar je weet de betekenis, hè?
4: En ons blauw is ook iets blauwer geworden.
1: Daarom, toch?
4: Van Luxemburg is ook iets lichter blauwer geworden.
1: We hebben er een klein beetje aan getweekt hier en daar, toch?
2: Maar dan worden toch ook geen andere kleuren?
1: Nee, ja, maar het gaat er toch om dat... Je hebt ook de Nederlandse vlag.
2: Ja.
1: Jouw hele wijk is oranje.
2: Ja,
1: dat is toch godverdomme in de keuze van de Nederlandse vlag.
2: Maar dat is niet mijn keuze.
1: Nee, maar er is toch...
2: Ik hang die vlaggen niet op, hoewel ik er wel makkelijk bij kan, maar ik hang het niet op.
4: Ik heb wel steeds op het fietsje, want ik ga steeds...
2: Ja. Ze gaan namelijk met... als het hard waait, zakken ze allemaal uit en dan waaien ze er allemaal af en zo.
1: Maar dat is een ding, moet ik denken aan RBC, maar die speelde ook in het oranje.
2: Ja,
1: en dat het kopje erbij.
2: Overigens wil ik nog iets over dat shirt zeggen. Dat leeuwtjeslogo, dat noem ik trouwens... dat is een logo.
1: Dat is wel een lelijk logo.
2: Dat is een lelijk... Maar dat is hetzelfde als een oranje shirt, dat is smaak. Maar waarom moet dat midden op de borst? Moet je mij eens uitleggen?
1: Ja, je kunt het ook achter op het hoofd zetten, maar dan ziet niemand het.
2: Nee, maar waarom moet dat nou midden op je borst? Waarom niet gewoon op de juiste plaats?
1: Oh, nou ja, met dat zwarte logo was dat er ook. Met zwarte shirt hadden ze natuurlijk ook...
2: Weet ik niet uit mijn hoofd.
1: Als je hier die strip al... Ik vind dat op zich, dat is wel een beetje...
4: Ik weet niet waarom dat hij het midden staat. Nee.
2: Waar jij zegt, is een nieuwe trend.
4: Die heeft niet echt in het midden staan.
2: En waarom moet je die nadoen?
1: Maar waarom zeg maar, want anders zou het pretenderen dat... Zeg maar, dat vind ik mooi, hè? Want je hebt heel veel voetballers... en daar irriteer ik me altijd verrekkers kapot aan. Hè? Erik Valkenburg in de tweede wedstrijd bij NAC... die dan

0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: We hebben ook jaren...
2: Ja, toen dacht ik, hadden ze, hebben ze een keer een streep op het shirt staan, zetten ze hem verticaal. Ja. Toen moest hij die...
1: Ja. Dat was met Wagner en Partners, volgens mij.
0: Ik weet niet meer weet. Maar we hebben ook jarenlang zonder logo dat gespeeld, dan.
1: Ja,
0: ik denk... Overigens noem ik dit, wat er nu op zit, ja, noem ik een logo. Op, ja. En wat we hebben, noem ik een embleem. Even om het verschil in gevoel aan te duiden.
1: Ja,
0: dit is gewoon een bedrijfslogo.
1: Ik denk dat...
2: Ja. Klopt, ik vind het er echt niet uit. Nou, nee, dat vond ik echt wel lelijk. Dat vond de maker zelf niet.
0: Nee, die vond dat... Dat was normaal een cultuurbarbaas. Die meneer die het daar ontwikkeld heeft... die noemde het logo, wat we nu hebben, noemt hij een rouwlogo.
2: Ja,
0: jongen, ja, dan heb je 0,0 gevoel voor historie. Ja,
1: ik vind het mooiste logo, en dat is het logo... Zeg maar, ik denk dat je daarop teruggrijpt, daar ben je mee... Opgegroeid, zeg maar. Dat zijn de schuine letters.
0: Ja, het letterlogo. Wat zo moeilijk na te tekenen is in.
1: Precies, waarbij je altijd dat ene lijntje net verkeerd zwart inkleurt, waardoor het lijkt op een soort mongolen bende op je wiskundeblok.
2: Ja, daar had de maker van het dat andere logo met dat Times New Roman lettertype, die vond dat een aflopende naam was. Hè. Aflopend is negatief.
0: Negatief,
2: een aflopend verhaal, een neerwaarts en zo. Hè, omdat die natuurlijk die letters afliepen. Dat was een argument om dat nieuwe logo te maken. Maar ik kan me nog herinneren dat bedrijf, dat heette TCC, de Communication Company.
1: Ja.
2: Dat was 1996. Ja,
0: 96, dat klopt.
1: De brouwerij.
2: Seerestraat. Ja. Ja, die heet er nou Fight Club of zo. Ja. Of de Red nog wat.
0: Ja, weet ik niet.
2: Bestaan nog steeds, hoor. En, ja. En die... Wat ik altijd over heb... het verhaal wat ik heb overgenomen uit die tijd... was dat ze het eigenlijk... zij kregen de opdracht om... nieuw stadion, nieuwe land, nieuwe wind... en een nieuw logo hoorde er ook bij. Nou, dat Braziliaanse bedrijf mocht dat logo gaan ontwikkelen. En eigenlijk feitelijk kwamen al die leeuwtjes... en dat schildje, dat vorm en het Times... die kwamen eigenlijk gewoon uit een soort stencilmap. Die kwamen eruit eigenlijk als voorbeeldje uit zo. En laten we nou dit dan doen... en dan gaan we even een soort praatplaatje maken... wat we dan op tafel leggen. Dan maken we hier... en dan komen daar opmerkingen op. En vanuit daar gaan we verder praten... hoe dat dan mooier en beter moet en zo. En dan krijgen eigenlijk hebben ze dat eerste voorzetje... eigenlijk bij NAC op tafel gelegd. Zo, dit was ons idee. Vuur maar af. Dat NAC eigenlijk heeft gezegd... doe die maar. Ja, druk maar af.
1: Ja, maar
2: en eigenlijk is dat niet meer veranderd. Nou, dat gewoon recht uit de stencilmappie kwam zo van...
0: Druk maar een print en we hebben
1: het. Ja, dat precies. Is typisch zo'n voorbeeld van... En je hebt op een gegeven moment bestuurders... die willen per se een stempel drukken op een organisatie.
2: Ja.
1: En dan krijg je dus inderdaad van die gekke dingen... als we moeten een nieuw logo.
2: Ja.
1: En dat was vooral midden jaren 90. Moest iedereen in één keer... moest alles in één keer strak. Al het klassiek moest verdwijnen. Moest in één keer alleen maar rechte lijntjes... een soort origami-achtige constructie moest het worden. En dan heb je dus mensen die zeggen van... dan wil ik een soort nalatigheid creëren. Weet je wat ik ga doen? Ik ga iets significants in een organisatie veranderen. Bijvoorbeeld een logo.
0: Er zijn overzille volksstammen die dat prachtig vinden. Hè? Want die zijn daarmee opgegroeid. Ja. Evenals wij met dat letterlogo.
2: Ja, dat aflopende logo.
1: En dan wordt dan door marketinggoers weet ook... Hè, want dat is dan commercieel. Dat is uitnodigend. Het is strak. Hè, je kan het zien. Hè, want
0: je ziet gelijk wat het is.
1: Ja, precies. Hè.
0: Wow.
1: Het heeft identiteit en uitstraling.
0: Enge taal, man.
1: Daarmee kun je dus... Mensen van buitenaf.
0: Ja. He? Want dat logo, dat ben jij.
1: Dat ben jij. Ja, en dat lijkt dan toch wel een beetje hetzelfde als het nieuwe college van Breda. Dan ga ik het toch gewoon zeggen.
0: Ja.
1: Fuck je.
0: Maar,
1: dus, we hebben dus nou, en dan ga ik de VVD Pro D66. Drie partijen. Die zitten nou in onze gemeenteraad en die gaan dus met z'n allen besluiten dat ze het vooral heel erg belangrijk vinden dat de dagjesmensen voortaan wat langer blijven. He, dus ze willen Kees en Corrie uit Kerkrade. En John,
0: waarom nou hier uit
1: Kerkrade? En John en Anita uit Almere. Die komen nou voor een dag naar de Keizer. Maar dat moet eigenlijk langer blijven.
0: Die heette geen Kees en Corrie. Hè?
1: Dus wat we nou gaan doen, is we gaan alles in Breda aanpassen. We gaan de grote kerk verstoppen achter een paar enorme torens en zo. Want er moet de skyline komen.
0: Ja.
1: En we gaan in één keer... we moeten vooruitdenken. We moeten een soort Eindhoven gaan worden. Dus we gaan... We gaan uiteindelijk
0: door een stad zonder ziel.
1: En wat ik, en dat is iets, en daarom zeg ik dit, en ik hoop dat mensen daar heel goed over nagedenken. En ga er alsjeblieft over protesteren. Ga mensen in de gemeenteraad aanschrijven. Ga ze appen, ga ze mailen, ga op Twitter. Ga desnoods met een paard naar het binnen. Maar ze willen dus uiteindelijk, dat is nu, in Breda is de grote kerk leading.

0: De grote kerk is het hoogste gebouw in het centrum. En wat ze nu dus van plan zijn, want er moet een hele nieuwe skyline komen. Want ze gaan allemaal juppen daar op het Zoet zetten. En dan moeten natuurlijk hele moderne gebouwen bij. Ja. Beleving en awareness. Maar dat betekent dus wel dat onder andere Arjen van Drunen, die wethouder. Ja, die neukt onze hele stad kapot zometeen. Want het enige wat hij wil is dat er heel veel toeristen komen. Want toeristen kun je geld aan verdienen. En dan kun je met toeristen kun je nog veel mooie projecten bouwen voor kansloos. Maar misschien kan je ook eens een keer. Hè, mensen willen niet met 15 km per uur van de tramsingel naar het centrum met 26 stoplichten. Omdat er 28.000 toeristen doorheen moeten. Wij willen vanuit de Heuvel en Townsend ook gewoon naar het centrum toe rijden.
1: Zo is dat.
0: Toch? Zonder file. En wij willen geen autoloze shit. En wij willen gewoon inwoner zijn van onze stad. En wij willen dat de stad zo blijft zoals die is.
1: Zo is dat. Maar nu raak je wel een punt. Je zegt eigenlijk, Breda moet zijn identiteit bewaren.
0: Maar ze mogen best souvenirs verkopen als dat geld oplevert.
1: Ja, ja, maar de grote kerk moet blijven bestaan. En die moet zichtbaar blijven.
0: Zeker.
1: Ja, maar een oranje shirt vind je wel goed.
2: Nee, net als ze die gaan afbreken.
1: Nee, ze gaan hem niet afbreken.
0: Als ze nou inderdaad zouden zeggen, we gaan de grote kerk volledig inpakken in een oranje folie, dan zou ik al helemaal boos worden. Maar dat is niet het geval.
1: Nee, maar ze proberen wel uit beeld te krijgen. De skyline wel te veranderen. Dat is heel irritant.
0: Zeker, maar er wordt, als er een oranje shirt is, niks veranderd aan de cultuur van Nuik.
1: Nou.
0: Want dan zijn er een stuk meer dingen waar je een stuk drukker over zou kunnen maken.
1: Dat is weer wat anders. Dat is weer wat anders.
0: Toch?
1: Maar het is wel belangrijk.
0: Nou, dat wel, maar ik denk.
1: Want het is een gedeelte van je identiteit.
0: Ik denk dat we daar dus, en dat wil ik nogmaals benadrukken. Hè, iedereen die dus dit jaar op Pro, VVD of D66 heeft gestemd. Ga even bij degene die je verkozen hebt, even te raden.
1: Ja.
0: Wat ze in godsnaam met onze stad van plan zijn. Want als jij inwoner bent van Breda, zoals de plannen nu zijn, word je gewoon keihard genaaid. Want het enige waar het om draait, is om mensen van buitenaf. Het moet groter. Het moet massaler. We moeten een soort randstadachtige constructie worden. Pleur op, wij zijn Breda.
2: Waar staat dat eigenlijk? Want jij zegt dat ze moeten Eindhoven worden. En dat ze dat, alsof ze dat letterlijk zo hebben gezegd. Maar
0: De strekking zoals ze dat vertellen. Ja. Want er wordt gezegd.
1: Hè,
2: dat is jouw interpretatie zonder dat ze dat letterlijk gezegd hebben.
0: Het moest een ultramoderne stad worden. Er staan een aantal verwijzingen in. Er zijn vier artikelen.
2: Als inspiratie verwijst de coalitie naar Strijp S in Eindhoven.
0: Ja.
1: Hallo.
2: Rauw, grootstedelijk. Met echt veel hoogbouw.
0: Maar dat zijn we. Rauw, grootstedelijk en hoogbouw.
2: Ja, maar wat heb jij er probleem mee als ze dat bij Prinsenbeek neerzetten?
0: Ja, maar Prinsenbeek is toch. Dat is prima, want daar staat die landmachttoren ook.
1: Ja.
0: Maar ze hebben het over Zoet. En Zoet is hier, hè? Zoet, dat betekent dat je vanaf jouw huis.
2: Ja, noorden van het spoor. Ja.
0: Ja? Dat betekent dat ze zeggen vanaf de rechtbank wordt de volledige skyline veranderd. Want dan komt hoogbouw. Ja, ik wil. Nee.
2: Ja.
0: Waarom? Ja? Waarom?
2: Dat leek ze uit. Ze proberen zoveel mogelijk uit de grond binnen stedelijk gebied. De inbreidingen proberen ze zoveel mogelijk uit te halen. En dan hebben ze meestal uit de hoogbouw. Dat is de redenering erachter.
1: Hebben ze de
0: redenering erachter?
2: Is dat geld uit te kunnen halen.
0: Nou, dat is het. Kijk,
2: daar heb je ook voor nodig. Zeggen ze, anders moeten we de weilanden in.
0: Maar dat is een keuze. Kijk, de hoogbouw. Je kan ook hoogbouw zetten. Als je het puur doet om woningnood, kan je dat doen in de Heuvel. Kun je dat doen in Hoogveld? Hoeft dat niet in het fucking centrum voor 8,5 ton per flat, wat het wel gaat worden daar. Hè?
2: Ja, maar ze gaan niet in het centrum.
0: Ze gaan op het Zoet.
2: Dat is niet het centrum.
0: Nou, dat is toch bijna het centrum, toch? Nee.
2: Daar woon ik ook in het centrum.
1: Ja, jij woont ook bijna
2: in het centrum. Dan woon jij ook niet in het centrum. Marcel ook niet.
1: Nee, ik niet.
0: Nee, wij niet. Maar,
2: het Zoet is geen centrum, hoor.
0: Ja, maar dat scheelt ook gewoon 100 meter, maar. Jij woont ook bijna in het. Ja, dat kun je toch niet.
2: Ik woon niet
1: maar wat ik even wil weten.
0: Dus het station ligt heel ver buiten het centrum.
1: Hebben ze
2: ik woon ook niet in het station.
1: Hebben ze dezelfde architect als de gemeente Rotterdam? Hebben ze dat, of niet?
0: Weet ik niet.
2: Waar gaat dat over?
1: De ontwikkeling van de skyline van Rotterdam. Ja. Dat die dan ook, die architect, dat is een hele beroemde architect.
2: Er staan heel veel gebouwen in Rotterdam met heel veel architecten.
1: Die hebben een architect en die heet Messerschmidt. Heel
2: lang. Ja, dit zeg jij steeds Messerschmidt, hè? Maar daar waren geen Messerschmidt.
1: Nee, dat klopt. Dat weet ik.
2: Ja, ik probeer al een paar jaar tegen te zeggen dat dat Heinkels waren. Maar
0: misschien is dat sowieso...
2: Messerschmidt, dat bekt gewoon lekker.
1: Ja, juist.
0: Ja.
1: Ik wil nog steeds zo'n spits die zo weet.
2: Ja.
1: En die er gewoon 30 inschiet per jaar.
0: Misschien is het tijd voor een plaatje.
1: Ja.
2: Ja, die heb ik nou even niet klaar.
1: Oh.
2: Ik heb net de stream weer
0: aan gekregen. Maar Messi schiet.
2: Daarom was ik net niet in de discussie te horen. Maar, Oké. Hoe laat is het eigenlijk? Nog 26 minuutjes. Nou, even kijken. Hebben we alles benoemd wat we willen benoemen?
0: Nut.
2: Over ja, shirtjes.
1: En ja, het, ik ben het er niet mee eens.
2: Nou, dan gaan we Michael Jackson draaien. Dat is ook ja.
0: Simone.
2: Simone. Nee, weet je...
1: Gaan we het al over het eerste item hebben of niet? Nee. Hallo?
0: Even een tikje erop.
2: Ja. Tikkie, tikkie. Ach.
1: Ja.
2: Het is echt tijd voor een nieuwe studio, jongens. Ik durf niks meer aan te raken. Alles valt uit elkaar. Ongelooflijk.
1: Nou, wat binnenkort een feit, wel?
2: Ja.
1: Okay. Binnenkort een feit, een nieuwe studio. In ja. Oosterhout.
2: Oosterhout, hè?
1: Ja.
2: Dan, in het kader van de samenwerking. Het vooruitlopen op de streekomroep. We zijn nog heel veel aan het samenwerken met de ORTS in Wostrout.
1: ORTS.
2: En de gemeente Altena, die hebben ook een omroep. En tegen die tijd, we zijn een beetje aan het vooruitlopen. Hè. Dus op een gegeven moment, we zitten nu in Breda met de studio. Maar dat gaat straks richting Wostrout. Ergens aan de Bredaasweg. Dus het klinkt toch nog klinkt toch een beetje Bredaas. Ja. Maar dat zal ergens van september zijn. Daar gaan de luisteraar allemaal niks van merken.
1: De Bredaasweg, dat komt toch voor in een nummer van de WC Experience?
2: Ja, via de
1: Bredaas, over de Bredaasweg die.
2: Precies. Juist.
3: Ja.
2: Oh. Ik rol eventjes naar mijn afspeulert. Want ik had het net over de... Ik wil toch eventjes de plaat gaan doen. De artiest van de maand is nog steeds James Last. En we hebben 4 donderdagen, 4 platen. En ik heb er zelf 3 op de shortlist gezet van de 4 donderdagen die we kunnen draaien. En eentje laat ik eventjes over aan de fanatieke luisteraars. Want we hebben nog meer fans in ons luisterarsenaal.
1: Ja, zijn er mensen die dit leuk vinden?
2: Ja, zeker. Sowieso van James Last fanclub. Die hadden wat suggesties. Jan, die en die moet je draaien.
1: Oh.
2: Maar onder andere ook...
1: Is dat die? James Last fansclub? Staat dat, ja?
2: Daar heb ik van verteld. Hè. Dat hadden we nog al een jaar of 15, zo heet onze pubquiz team.
1: Oh, geweldig.
2: Ja.
1: Geweldig.
2: Dus James Last fanclub.
1: Ja.
2: Dat zijn wij dus. Maar goed, Gert Huikens, onze fanatieke luisteraar Gert Huikens, die heeft ook een enorme verzameling. En die...
1: Gert is ook echt James Last fan.
2: Ja, dat is ook een muzikant. Hè?
1: Ja.
2: Die zie je er ook wel verstaand van. En ja. die kwam met de volgende. De uitvoering. Oké, er zijn sommige liedjes die hier natuurlijk niet geschreven. Het merendeel van de liederen die uitgevoerd zijn door James Last en zijn orkest zijn natuurlijk niet eigen maken Latijn. Maar de uitvoering van zijn dus covers. Zo heeft hij er ook eentje gemaakt van Frank Sinatra en My Way. En met name de uitvoering van de Britse trompetist Derek Watkins. En nou, gaat er eens eventjes 5 minuutjes voor zitten. Dan kunnen wij ook even tot rust komen. Even een zak ijs op ons kop. even koelen in deze studio.
1: Heeft hij niet een nummer van ACDC gekomen?
2: Ik had er ook nog een staan. Die komt misschien volgende week wel mee.
1: Oh.
2: Dat was ook een metal versie van Teen en Tander. Maar goed, kom wel uit. Jongens, My Way. Uitgevoerd door James Last. En onze trompetist Derek Watt.

0: Ja, kan je eroverheen, Juri?
1: Ja, dit is een punt, hè?
2: Ja, dit is...
3: Jezus, man.
2: Dames en heren, u luistert nog steeds naar Breda nu.
3: Godver. NOS Jazz.
2: Ja, dit is geen aflevering van NOS Jazz.
1: Die fans moeten geen peuk aanbieden, want die eet ze op, denk ik. Nee.
3: Nou, dit was... dankjewel, Gert Huygens. Dit was een hele goede tip. Van,
2: was het Gert zelf, of niet?
3: Ja, nou, Gert zou er zo bij kunnen staan.
2: Ja.
3: Ik heb er beeld bij. Hè. Ik had er nog een plaatje bij, want ik stond net... ik had er ook een afbeelding bij deze prachtplaat van James Last. De uitvoering van James Last en Derek Watkins. Ik laat de volgende keuze aan jullie, want volgende week ben ik er niet.
1: James Last, man.
3: Eén keer per jaar ga ik verstek.
1: Oh, is het Oostenrijk?
3: Dus dan ga ik naar Oostenrijk.
2: Oh jee. Ja. Heb jij enige kijk op James Last muziek, Juri?
1: Zeker.
2: Oh, ik niet.
1: Zeker.
2: Dus ik heb geen idee wat we moeten kiezen.
1: Ik draai altijd als Last, hè?
3: Nou, gelukkig heb ik al een week of wat geleden wat suggesties hier
1: zeker.
2: Ja.
3: Gezet.
1: Ik had er al in uitgezocht.
3: Doe maar die ene die ik nog niet heb doorgekregen.
1: Daarom. Ja. Die had ik ook al bedacht. Ik denk, dat komt helemaal goed.
3: Ja, dat komt helemaal in orde. Ja.
1: En dan gaat het extra... Misschien heeft hij ook wel een nummer over een oranje shirt.
3: Oh ja. Nou, ik heb vorige week de Orange Blossom special gedaan.
2: Heeft u niet
3: overal niet te verklappen wat voor shirtje we gingen hebben geregistreerd zondag?
2: De Orange Mars of zo. Ja, die zal vast wel
3: zijn. Dan ga ik onze vrienden in Ierland even bellen. Dat ze vooral luisteren.
2: Ja. Die zal er wel zijn.
1: Ja.
3: Zo, we hadden die pauze ook wel even nodig, Juri. Want we gingen bijna van een stokje in deze oververhitte studio, jongens. We staan hier
2: even. Ja, ik weet niet wat die airco doet, maar van mij komt er alleen maar warme lucht uit.
1: Nou ja, we hadden met Adrie afgesproken dat hij bij de deuropening zou gaan blazen hier. Als een soort airco, maar dan is hij ook weer weg. Adrie!
3: Lul! Kom eens wapperen!
1: Ja, joh!
3: Pallenbladeren!
1: Echt, jongen. Zo, en daarom is Joep gestopt.
3: Ja.
1: Voor dit soort onzin. Zo, je kan niet op de man bouwen.
3: Ja.
1: Dat is zo'n.
3: Dat je even kan wapperen, Adrien.
1: Ja, joh.
3: Sta hier helemaal kapot gewoon. Oh, maar dat even over met Van Akker, Milan Van Akker. Die heeft ook eens wat
1: nodig. Oh ja, doet hij ook eens een keer wat.
2: Ja, inderdaad. Even...
1: Zou hij nog bij Tactiel zitten? Of,
3: Dit, dames en heren, voor de kijkers. Dit
2: Milan
3: apparaatje.
2: Van Akker.
3: Dit bladje kennen we hem nog. Voor de Swim to Fight Cancer. Hé, dat is toevallig.
1: Zondag.
3: Dat is komende zondag. Nou, we hebben gelijk een bruggetje. Dat heb ik niet voorzien. Komende zondag is de Swim to Fight Cancer in de binnenstad van Breda.
2: Ja, dat is een goed weer.
3: Op de haven. En kom ze vooral aanmoedigen. Dat is al vroeg op de dag. Zijn mensen daar vele vrijwilligers bezig.
2: En doet Milan ook mee, of niet?
3: Dappere helden die de zwemtocht gaan ondernemen op de Breda's singles en de haven. Om daar geld op te halen voor... in ieder geval mensen die aan de ziektekanker lijden. En daar in ieder geval niet zozeer ook voor behandelmethodes, maar ook tijdens het ondergaan van de ziekte. Om het zo. Het lijden hoe zeg je dat netjes? Ik kom niet goed op mijn woorden.
2: Nou ja, het lijden wat draaglijker te maken.
3: Draaglijk te maken.
1: Als je iemand kent die teringziekte heeft, dat het heel fijn is dat je in ieder geval het idee kan hebben dat je iets terug kan doen.
3: Ja.
1: Ik denk dat dat het meer is, zeg maar. Dat als, ik denk dat iedereen kent wel iemand in zijn nabije omgeving die aan deze ziekte is overleden. En de een doet het preventief. Hè. Die denkt van, nou, ik ga iets doen voor het goede doel. Om dan kan ik misschien wat geld inzamelen om het te voorkomen.
3: Ja.
1: Maar ik denk dat merendeel van de mensen, en dat vind ik altijd wel het... Wij zijn natuurlijk daar best wel vaak vrijwilliger geweest.
3: Ja.
1: En wat mij altijd dan wel toch op die dag zelf aangrijpt, zijn dan vooral vrij jonge kinderen die daar... Zwemmen voor hun moeder of voor hun vader, omdat hij dan nog een maand te leven. Zo, dat soort kutverhalen, weet je wel.
3: Ja.
1: En dan moet gewoon een keer stoppen met die ziekte, weet je wel.
3: Ja.
1: En ik denk dat als we wel eerlijk zijn, hè, dat als we ook maar de helft van het geld zouden pompen in medicatie, als dat we zouden doen in oorlogvoering, dan waren we er al lang vanaf geweest. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar tot die tijd moeten wij, denk ik, in ieder geval ons steentje bij dragen. We zijn er ooit een keer mee begonnen nadat er een paar jongens bij NAC een wat scheve schaats hadden gegleden bij
3: uitvak in Den Haag, inderdaad. Toen hadden we net Ralf Seuntjes die midden in zijn strijd zat. En dat hebben we toen opgepikt met een hele grote groep, hè, gezamenlijk. En er deden zelfs jongens mee om met het meezwemmen.
1: Ja.
3: Niet alleen een vrijwilligersorganisatie om daar met de boel mee op te bouwen. Dat was een mooi initiatief. Dat doen we nog steeds aan mee. En ook tijdens het opbouwen, ook in die groep vrijwilligers, vond ik heel bijzonder. Ook wel aangrijpend, want je kon echt merken, iedereen stond daar met zijn eigen verhaal. Ik was ook aan het meehelpen, niet omdat ze leuk vinden om mee te helpen, maar omdat ze ook inderdaad zelf iemand, waarom ben jij hier? hier. Nou ja, maar nou, mijn moeder, mijn broer, mijn beste vriendin of noem maar op. Iedereen had een heel close verhaal over waarom dat hij daar stond. En nou ja, bij ons, maar ja, in mijn geval was het ook heel actueel. 2,5 jaar geleden ook mijn vader verloren, kort daarna, aan kanker. En ja, bij ons komt het allemaal bij ieder... Ja. Heel dichtbij.
2: Ja, klopt.
3: Nou, dus,
1: ja, dat, ik denk
2: je,
1: dat...
2: dus je kunt toch altijd geld storten. Maar als je zegt van ik wil, ik kan het even niet. Kun je gewoon een dagje meekomen helpen.
3: Juist.
1: Toch? Ja, dat, zeker. Ik denk dat je kan op heel veel verschillende manieren helpen. En ik denk dat is misschien wel een mooie oproep een keer. Want je hebt in Breda heel veel goede doelen. Hè? Je hebt ook heel veel mooie initiatieven, organisaties die echt heel dringend. Hè? Bijvoorbeeld het Magic Memorial. Ja. Hè? Dat soort organisaties. En daar heb je... echt veel van de inbreda. En die wel wat extra handjes kunnen gebruiken.
3: Ja.
1: En het zou mooi zijn als dat wat meer gebeurt.
3: Ja.
1: En ja, kijk, iedereen... Laten we zeggen dat de ene... staat er inderdaad voor een direct verband.
3: Ja.
1: En de ander staat daar door een lul uit de supportersgroep.
3: Ja.
1: Die zouden we even een keer niet zullen noemen, maar hij weet wel wie die is. Maar dat maakt ook niet uit. Ja. Maar ik denk wel dat toen we er eenmaal waren, dan zag je ook wat dat dan doet met de mensen zelf, zeg maar. Dat is cool. En dat moeten we ook gewoon blijven doen. Toch?
3: Ja, zeker. Dat blijven we volhouden.
2: Klopt. Ja. En ook meer dan terecht dat we hier aandacht aan besteden.
1: En weet je wat, want ze zwemmen door het centrum, dus ze komen ook langs de Belkrum.
3: Ja. Ik hoop dat ik de grote kerk dan nog kan zien.
2: Ja, dat hoop ik. Niet dat die wethouder er een van de flat voor heeft gezet.
1: Ja, dan gaat hij eens eentje bouwen.
2: Ja.
1: Dan worden de Drunense duinen.
3: Dan ga ik ze aanklagen, dan ga ik naar het rechtsgebouw. Oh, die is ook
1: zo. Oh ja, dat kun je ook niet meer vinden.
3: Okay,
1: dat
3: is zo goed.
1: Ah, ja. Dat is vlakbij het.
3: Je had dus eigenlijk iets hoger moeten maken, want ik kan hem niet vinden.
1: Lijkt ook wel op een enorme middelvinger natuurlijk, dat rechtsgebouw.
3: Weet je wat ik mooi vind van alle onderwerpen die we tot nu toe hebben behandeld? We hebben nog maar 10 minuten om de rest te behandelen. We hebben nu alles behandeld, zo'n beetje wat in de andere podcast tot op heden nog niet zijn behandeld. Kijk. Dus wat dat betreft...
2: dan doen we het goed.
3: Ja, dat is toch goed? Dan, dan luister je niet voor niks naar dit programma aan het eind. Want het risico is altijd dat op het eind van de week al het nieuws van deze week aan het herkauwen zijn, wat overal al behandeld is. Dus nee, we hebben goed dat we daar hierdoor ook veel ruimte voor hebben. Maar daar ontkomen we niet aan dat er toch wat dingetjes zijn gebeurd afgelopen week.
2: Ja.
3: Er wordt nog steeds aan proberen hem redelijk in de sneltrein door die 10 minuten te gaan wat we dan hebben behandeld. Maar wat we nog moeten behandelen, dat is Karel Hoefkes wordt nog steeds aangetrokken. Vanuit Leuven wordt er een spelletje via de media gespeeld om vooral in Breda behoorlijk wat onrust te creëren.
2: Dat is zo vrij aardig.
3: NAC heeft moeite. Nou ja, moeite. Ze denken dat ze er goed aan doen om vooral daar niet op te reageren. Ja. En vooral met rare, op hun manier speelse maniertjes om daarop te reageren. Door ze in met via het social media een plaatje
1: totaal
3: te...
1: de wil.
3: Dus hun manier. Ja, kijk, ze zijn van principe mening dat we gaan niet op elk gerucht gaan wij reageren. Maar ik vraag me af of dat... ik denk dat het af en toe wel eens tijd is om gewoon echt om de onrust in de aanhang weg te nemen. Van, joh, zeg af en toe eens periodiek waar je voor staat. En met alle personen nog eens op een rij. Hoofdrolspelers, hij blijft hier. Ongeacht wat Leuven allemaal roept, trek je er niks van aan, we gaan door. Gewoon echt een hard statement en geen eenzijdig interviewtje met allerlei open deuren intrappend uitspraken van de trainer van de anderhalve week geleden. Van wie niet weet of dat de chat GPT dat heeft geschreven of de trainer dat zelf heeft gezegd. Kijk, die technisch directeur, die technisch manager van Leuven, die woont in Knokken. Daar heeft Karel Hoefkes ook nog steeds een huis. Het is blijkbaar duidelijk dat die kunnen blijkbaar goed met elkaar omgaan. Die kennen elkaar goed. Volgens mij, en dan vind ik het juist raar dat zo'n persoon wel blijft doorgaan met onrust creëren onder de basis van Karel Hoefkes, zogenaamde toekomstige trainer.
1: Het is heel simpel. Als je puur kijkt, wat is het transferbedrag? Hè, wat een club eventueel zou moeten betalen.
3: Ja, wat zal het zijn?
1: Ten opzichte van de ontslagvergoeding die hij krijgt als hij 3 wedstrijden verneukt.
3: Ja, of het kost een jaarsalaris of het levert een jaarsalaris op. Zo mag je denk ik toch benoemen.
1: Dus ik denk dat het heel simpel is. En dat vind ik wel echt kansloos vanuit NAC. is dat... Oké, we zijn dus... Hey, je hebt gezegd, we gaan met Hoefkens verder.
3: Ja.
1: Je hebt hem in het zadel gehouden. Ja. Ondanks dat we keihard op de afgrond afreden. Want je hebt vertrouwen in hem.
3: Ja.
1: Dan moet je dus nu ook gewoon zeggen... Luister, maakt niet uit wat er gebeurt. Die klootzak houden.
3: Ja.
1: En al komt OH Leuven, wat natuurlijk een club is van fucking niks.
3: Ja.
1: Al komen ze met 2 miljoen. Moet je zeggen, luister, wij zijn nu gedegradeerd.
3: Ja.
1: Omdat wij vertrouwen hadden in deze trainer. De enige reden waarom we gedegradeerd zijn, is door de trainer. En omdat het bestuur er vertrouwen in heeft, hou ze hem aan. Als ze het nou zouden flikken om hem te laten vertrekken...
3: Ja, met al deze uitspraken die nou gedaan, met dit soort geintjes via social media. Nou, als ze hem dan nog laten gaan... En het blijkt dat we voor de gek zijn gehouden en we naar een of andere shitshow zitten kijken.
1: Als ik Peter Maas was, een huisje boeken in de Ardennen en voorlopig even niet terugkomen.
3: Ja, dan hoor je allemaal vakken eruit.
2: Als ze nou laten gaan, dan houden de nachtsporter enorm voor de gek.
3: Ja, dat kunnen ze allemaal aftrekken.
1: Ze hebben ons al voor de gek gehouden.
2: Ja.
1: Ze hebben ons al een jaar lang voor de gek gehouden. Want ze hebben een jaar lang, als ze alles kunnen doen om het goed te doen, ze hebben alles verneukt. Dan gaan ze het vervolgens recht praten onder het idee. Ja, maar we hebben nog superveel vertrouwen in hem. En al de spelers lopen met hem weg. Als ze hem nou laten gaan... Dan moet je dus iedereen die daar ooit een keer, ook maar een keer een seconde over positief is geweest, eruit flikkeren en anders komen ze halen.
2: Klopt.
1: Toch?
2: Helemaal mee eens.
1: Simpel.
2: Ja. Zoals ik al zei, hou de nachtsporten niet voor de gek. Ja. En dat is al genoeg gebeurd.
1: Ja, en nou helemaal al, en dat zeg maar, hè, met dat OH Leuven. En dan ook, ik vind dat vanuit zo'n trainer dan ook, hè. Hoefkens kan heel makkelijk. Een eind maken aan deze roddel door te zeggen... jongens, ik blijf.
2: Ja.
1: Want jullie hebben vertrouwen gehad in mij. Dus
2: ja, maar dat heeft hij ook wel een keer gezegd volgens mij.
3: Ja, maar, dat was dus dat interview waar ik denk van... ja, dat is dan anderhalf week, 2 weken geleden.
2: Ja.
3: Met zo'n, alsof hij het zelf getypt heeft of ChatGPT. Normaal is dat een vraag, als gesprek... en de technische directeur of de directeur die zegt... heeft er nog wel quotes bij, maar dit was gewoon één grote quote.
1: Hij had toch op die 1912 avond gewoon moeten staan? En dan moeten zeggen, jongens... Jullie, zeg maar, er is vertrouwen in mij, schijnbaar. Waarom weet niemand, maar iedereen heeft vertrouwen.
2: Niemand weet erover te vroeg, Bas.
1: Dus ik ga door.
2: Ik blijf.
1: En dan moeten ze dus ook, vanaf nu, zeg maar, want dit is de weg die ze inslaan. Als ze hem nou na 4 wedstrijden ontslaan, moet je iedereen uit de keten eruit halen.
2: Helemaal mee eens.
1: Dus of ze helpen ons volledig naar de kloten en we spelen zaterdag amateurs aan het einde van het seizoen.
2: Ja.
1: Kan. Maar anders moet toch iedereen pleur op.
2: En dan, ja, die kans...
1: dan moet je ook gewoon via mismanagement moet je zeggen... Kijk, luister, ze hebben willens en wetens, ze hebben de club kapot gemaakt.
2: Ja. Maar die kans is vrij groot, hè? Dat NAC na 4 wedstrijden gewoon bagger presteert, hè?
3: Ja, dat is wat
2: als je kijkt, als je kijkt naar de selectie.
1: Maar als je nou Hoefkens bent...
3: Ja, daar gaan we zo over zeggen.
2: Ja, daar wil ik maak even een bruggetje. Want jij bent geweest naar de club van 1912 af.
3: Ja.
2: Mijn vraag is, heeft Peter Maas nog maar gezegd?
3: Ja, nou ja, daar kwam eigenlijk iets uit waardoor het leek... wat eigenlijk wel in de lijn van verwachting was... als je ze een beetje alle optelsommen hebt gemaakt... en als je ziet dat ze eigenlijk minder geld te maken hebben... dat we er rekening mee moeten houden... dat dit een beetje de kern is waar we mee de KKD mee gaan aanvangen.
2: Nou, dat snap ik
3: waar
2: dus
3: het
2: neerkwam,
3: we hebben een kern van 16 man waar we het mee kunnen gaan doen. Wat er eigenlijk impliceert is... er moet eerst iemand weg uit de kern voordat er weer iets terugkomt. We hebben dat was eigenlijk gebaseerd op het verhaal. Op de opvatting dat we hebben een hele brede kern met kwaliteit gehad. Hè, zoals we dat noemen. Eventjes, je begint er
2: noem jij dat kwaliteit?
3: Ja, maar daar wil ik het nou niet over hebben.
2: Nee, dat is goed.
3: Gelijkwaardig, zeg maar, aan elkaar.
2: Ja.
3: En die moet kleiner, die kern. Dat ze uit 16 spelers die potentieel in aanmerking komen voor het basis. En niet 21, zeg maar. Dus die kern wilden ze kleiner. Dat heet bezuinigen, omdat je nou eenmaal gedegradeerd bent. Naar een divisie lager. En dan moet je dus met minder middelen gaan doen. En die kern van 16 hebben ze nu, in feite.
2: Ja.
3: Mocht er nog eentje vertrekken. Als er dus een Brim vertrekt of een Bielica. Daar komt daar 1-1 eentje voor terug. Dat is eigenlijk de inzet. We hebben nog 4 minuten dan wel. Dus dat is eigenlijk dat was eigenlijk de boodschap van Peter Maas.
2: Ja, zo maar die kern, dat is heel leuk dat die er is.
3: Ja.
2: Maar je hebt het probleem niet opgelost, hè, van vorig jaar.
3: Ja,
2: het scorend vermogen. Nee. Ja, het aantrekken van Paul Gladon lost dat probleem niet op.
1: Het probleem zit in het feit dat we dit nogmaals geaccepteerd hebben. Dat zij aan het begin van het seizoen een gezonde club hebben gepakt. Volledig verneukt hebben. En dat we nou weer in de situatie zitten.
2: Helemaal
1: dat we met 16 spelers, weer geen jeugdopleiding. We zitten wel met wijvenvoetbal waar niemand op zit te wachten. Dan moeten er weer duizenden euro's in. Stop met die onzin. En stop alles ook. Zorg dat of jeugd doorkomt en geef ze de kans.
2: Dat gaan ze denk ik nou ook wel doen, hè?
3: Ja, ja dat gaan ze dan doen. Dat willen ze nou door gaan zetten. En,
2: ja, met een aantal jeugdspelers.
3: Als ik daar de laatste drie minuten nog even een brugje ga maken. Want ik zeg dat ik zit een minuut af te tellen voor jullie. Maar jullie snijden allemaal nieuwe onderwerpen aan. Die brug die zal worden geslagen door onze nieuwe transitie-man. Helemaal nieuw vanuit het niets.
2: Ja.
3: Ik weet niet of jullie hem kennen, maar Anouar Diba, ik weet niet of hij iets zegt, die gaat dat doen.
1: Hij is een racist, man.
3: Nou ja, daar wordt met geen woord over gesproken in het bericht.
1: Hoe dan?
3: Ja,
1: want die man die loopt dus weg, tierend en kranend, en dan is Niels zeg maar, nou komen we weer terug. Zeg dan ook even wat er nou veranderd is, alsjeblieft.
3: Ja, precies. Die vraag willen wij beantwoord hebben.
2: Helemaal mis.
3: Maar ik ben zondagavond ben ik vergeten aan Fouad te vragen of dat hij binnenkort weer eens een keertje langskomt. Om dat soort dingen ook nog eens eventjes.
2: Was Anouar ook op de club van 1912?
3: Nee. Maar dat is dus een opvallend verhaal. Maar ik ben blij dat hij terug is. Wat hij doet is broodnodig. Wordt geprezen om wat hij doet. Zijn invloed is echt. Deze connectie is zeer nodig, dat is wel gebleken.
1: Hangt er vanaf als hij, zeg maar, dat vind ik wel. Ik vind
3: echt
1: wel
3: die brug slaan met de jeugd.
1: Hij moet bewijs leveren van dat racisme. En anders heeft hij NAC in discrediet gebracht in de media omwille van een andere agenda. En dat vind ik wel heel belangrijk. Want
3: nou ja, bewijs leveren hoeft hij niet aan ons te leveren. Hij moet dat lekker intern moet oplossen. Ja. Wat wij
1: maar hij kritiek... wordt in de media. Mag je het ook klopt. In de media bewijzen?
3: Goed. Ja, wat wij hebben gezegd, zonder het discussie weer te helemaal te herkomen met de anderhalve minuut die we nog hebben. Hij heeft wat stappen overgeslagen. Hij had dat intern bespreekbaar moeten maken als dat hem dat dwars zit. Hij heeft Peter Maas daar volgens mij niet over gebeld. Daar aanhanger gemaakt waar het thuis hoorden, zeg maar. En ja, dat kun je misschien... maar aanrekenen van joh, dat is veel simpeler. Dit heeft onnodig veel onrust veroorzaakt.
2: Maar misschien hebben die een goed gesprek gehad. Peter Maas, Diba en Fidel.
3: Ongetwijfeld. Ze zitten er niet voor niks meer, met elkaar aan tafel.
2: Nou, ik vond het een leuke voetballer.
3: Ja.
1: Een leuke voetballer, maar het was toch niet...
2: Nee, het was geen Ton Lokhoff.
3: Ja.
2: Om maar even iets te noemen.
3: Okay.
2: Maar wel een leuke voetballer.
3: Ja.
2: En hij scoorde tegen Feyenoord de beroemde berichte 3-3.
3: Volgende onderwerp. Met nog 50 seconden. Sorry. We hebben nog 50 seconden om het over Van Hekken te hebben. Want precies 15 minuten geleden is hij gepresenteerd door de Spurs.
2: Ja, is hij officieel gepresenteerd?
3: Ja, dus net 15 minuten geleden is dat gedaan. Mooi.
1: 55 miljoen pond?
3: Ja, precies.
1: 60 miljoen euro is dat?
3: 60 miljoen eurotjes.
1: Maar daar gaan nog wel wat kosten van af natuurlijk. Hè? Want dat moet je er wel, want er gaan nog makelaars kosten. En er gaan nog echt... Iedereen snoept daar nog een procentje en dingetje van af.
3: Precies.
1: Dus uiteindelijk hou je er 50 miljoen euro aan over?
3: Het netto bedrag zal rond dat getal zijn. Ja, dat pas gaat die 7,5%. Ja. En die solidariteit is daar al wel.
1: Als je smeert over 3 jaar?
3: Dat zal ongetwijfeld in bepaalde over jaren uitgesmeerd worden, is gebruikelijk. Maar de schatting is dat het zo rond de 4,2 miljoen euro kan opleveren.
2: Maar mag ik nu even één ding zeggen? Ja. Ik vind het heel jammer dat NAC het gebruikt om gaten te dichten. Ik begrijp het wel.
3: Ja, ik vind het ook
2: maar als je wilt groeien, zul je dat geld in spelersmateriaal moeten stoppen.
3: Ja.
2: Maar dat is mijn gedachte.
3: Ik heb er echt een heel akelig, geen goed gevoel aan over. Ja, als je bedenkt waar je dat aan had kunnen besteden. Nu is het om een gat te vullen. Omdat we zo'n onnodige degradatie doorgaan. Hier had je een trainingscomplex van kunnen kopen, kunnen bouwen, noem maar op, dat soort dingen.
2: Die gaan we kopen, hè?
3: Door deze degradatie ga je niet eens seizoentje achteruit. Zelfs als je nog eens meteen zou promoveren. Je bent hierdoor wel... Echt wel een hele slag gemist met dat soort investeringen in de organisatie en in je trainingscomplex, in je jeugd. Daar ben je misschien wel 4-5 jaar.
2: Volledig.
1: Maar nogmaals, waarom,
3: heel lang voelen.
1: Waarom zitten die mensen nog steeds op de plek die dit veroorzaakt?
2: Ja, dat is een goeie.
1: Ze hadden geld, ze hadden alles. En we moeten nou in één keer weer gaten dicht. Ze hebben een jaar Eredivisie gehad. Ze hadden alles wat hun hartje begeerde.
3: Ja. Ik kan me er echt over...
2: Alles zijn er stond
3: nog steeds over opwinden.
2: Ik
3: heb dan discussie met mensen. Ja, laat dat gaan. Het is gewoon... Het is nou helemaal een feit. We zijn tegen dit.
1: Die mensen moeten we
3: moet toch blij zijn dat we die gaten kunnen vullen. Ja, maar ik mag godverdomme nog kaart balen dat
1: toch?
3: Dat... We hadden die stappen moeten maken door een of andere...
2: En die mensen, veroorzaakt heeft, die leven in hun eigen bubbel.
1: Zo fucking Peter Maas, die aankomt met Are You en Odo. Ja. Pleur op je bejaarde elfde. En dan, we gaan door met dezelfde elfde. Ja, ja. Ze waren allemaal kneuzen. Alles wat je gedaan hebt is kut.
2: Overigens was het van de week... Van de week, ik kijk altijd...
3: Ja, we gaan nu met Bezemstad staan.
1: Kapot maken!
3: Melden! Nee, doe maar niet. Wij willen niet aanzetten tot geweld.
2: Ik kijk altijd de WK voetbal op de Bels. En wie was van de week als analist bij de Belg?
3: Onze Ralf.
2: Dennis O'Doy.
3: Ja,
2: Dennis O'Doy met Wil. Ja. Die zag eruit en die klonk als een professor.
3: Ja, ook een intelligentieprotector.
1: De kansloos voor, en dat vind ik ook voornamelijk naar ons als supporters. Ook wij zijn kansloos geworden. Ja. Dat we dit soort mensen doen laten zitten. Dat we dit met onze club laten gebeuren.
2: He.
1: Zonder dat iedereen helemaal gek wordt.
2: Ja.
1: Dat is toch, dit is toch, zeg maar, we kunnen wel klagen over wat er gebeurt. Dat moet je ook doen. Maar dan moet je ook een keer... Hè, als je A zegt, zeg je B, ja. Toch?
2: Ja. Maar dan zeg ik naar de uitzending. Ja.
3: Oh, nou, dan gaan we naar de uitzending even over uitwaaien. Want we krijgen het niet al een heet van die zonnesteek hier. Maar ook van heel dat nak. We hebben nog een heel draaiboek. Maar die gaan we volgende week ongetwijfeld met al dat andere nieuws behandelen. Want dat is allemaal... al die hot topics. We krijgen het al heet van ons eigen. Nog 10 seconden, jongens. We gaan lekker afkoelen. Ja. Zaterdag, ja. No What Cup.
1: Ja,
3: komt allen kijken. Althans, partijkaartje. Dat wel. Oké, tot volgende week.
1: Hallo.
4: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land. Namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Ho!

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Hengelo.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch, and get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 619. Een uitzending rond het thema De Dagen van de Week.

Fats Domino. Hij had op die bewuste maandagmorgen in 1956 geen zin om op te staan en naar zijn baas te gaan. De song werd trouwens zo'n 3 jaar eerder al eens door Smiley Lewis op de plaat gezet. En om bij de maandag te blijven, ook de leadzanger van de Australische band, Little River Band, bezingt die eerste dag van de week. Een dag waarop hij belooft weer thuis te komen. En wel in deze Home on a Monday. Een smaakvolle hit uit de late zomer van 1977. Afkomstig van hun album Diamantina Cocktail.

Je luistert naar Groovin en ik behandel hier vandaag de dagen van de week in de volgorde die ook de kalender aangeeft. En na zo'n blauwe maandag komt de dinsdag, een Ruby Tuesday in dit geval. Het gaat niet echt over een dinsdag, maar eigenlijk over een vrouw. Uit 1967 zijn dit The Rolling Stones. She was

could hang a name on you, de vrouw om wie het ging, die is altijd wel mysterieus gebleven. Ruby Tuesday stond in 1967 op de B-kant van het vrij expliciete Let's Spend the Night Together, een seksuele uitnodiging van Jagger en consorten aan het vrouwelijke deel van hun publiek. En nog een dinsdagliedje uit 1967 is dit van David Bowie, een puikenpopsong van zijn commercieel wat minder succesvolle debuutalbum, simpelweg getiteld David Bowie. Luister naar Love You Till Tuesday.

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Groovin behandelt hier vandaag de dagen van de week en ik ben nog steeds bij de tweede dag van de week, de dinsdag. En dat brengt me nu bij symfonische rock. Want uit januari 1968 zijn dit The Moody Blues met een single van hun tweede studioalbum Days of Future Past, getiteld Tuesday Afternoon.

0: Dit was de dinsdagmiddag, oftewel Tuesday afternoon. En na de Moody Blues wordt het nu tijd voor de woensdag en voor de Amerikaanse country rock band America. Je kent ze misschien nog van dat naamloze paard waarmee ze ooit door de woestijn trokken, Horse with No Name. Maar dit lied is van wat recenter datum. Hier is America met Wednesday Morning.
1: Wednesday morning was the last time we talked. I guess she figured

De dagen van de week, ze passeren hier één voor één de revue. En ik ben inmiddels bij de woensdagmorgen aanbeland. De hele vroege woensdagmorgen, mag ik wel zeggen. Als het over de volgende door Paul Simon geschreven song gaat. In 1964 was het de titelsong van het Simon & Garfunkel album Wednesday Morning 3 AM. Hier zijn ze, Paul Simon en Art Garfunkel. Kortweg, Simon & Garfunkel.

Woensdag, naar verluid, is het de dag dat werknemers het meest gemotiveerd zijn en dat dan ook de beste auto's van de lopende band komen rollen. The Man in Black vertelt je er meer over in de volgende country song die in 1977 te vinden was op het Johnny Cash album The Rambler.

0: If your car wasn't late on Wednesday, I'd advise you not to even leave home in it.
1: De auto's die op woensdag gemaakt worden, dat zijn de beste, waarvan akte. Maar de donderdag longt inmiddels met Donovan van zijn album Fairy Tale. Is dit Jersey Thursday? Hier is hij, de Schotse singer-songwriter Donovan Leitch, of kortweg Donovan. Min of meer het Britse antwoord op Bob Dylan.
2: Tiny

Je hoort het, de liedjes in Groovin' gaan vandaag over de dagen van de week. En de donderdag is aangebroken met Donovan. En over diezelfde donderdag heb ik ook nog een Frans liedje gevonden. Een chanson uit 1960 is het, van het zo te horen destijds nog erg jonge meisje, Martine Havet. Luister naar Jeudi, Jeudi.

Als een kikker na de regen zo blij was ze dat het donderdag was. Deze Martine Havet. En jeudi, dat is donderdag in het Frans. Dus dit chanson paste wat dat betreft ook prima in het thema van vandaag. Maar na de donderdag komt de vrijdag. En countryzanger George Jones klinkt in de volgende song alsof hij al de hele week op die vrijdag zat te wachten. Van zijn album Walls Can Fall uit 1992 is dit Finally Friday.

0: George Jones, een van de grote sterren was het van de Amerikaanse countrymuziek. En van deze onvergetelijke countryzanger, die trouwens ooit nog eens een blauwe maandag met Tammy Wynette getrouwd was, nu naar een band uit Australië met The Easy Beats. Uit de herfst van 1966 is dit hun meest succesvolle single, Friday on My Mind.
1: My

De hele week zaten we al aan de vrijdag te denken, maar Herman Brood's favoriete avond, die kwam pas een dag later. Uit 1978 is dit de tweede single van zijn tweede album, Spread, de energieke rocksong Saturday Night. Geschreven door Brood zelf en door zijn vorig jaar overleden Vlaamse rockgitarist Danny Lademacher.

Van zijn tweede langspeelplaats hoorde je Herman Brood's grootste hit Saturday Night. En wat doen we op die zaterdagavond? Nou, als het even kan, dan wil ik best afzakken naar New Orleans om daar te gaan dansen en een portie gebakken vis te bestellen. Net zoals Louis Jordan, een van de grondleggers van de rock'n'roll, dat in 1949 al deed. In deze Saturday Night Fish Fry.

0: heerlijke muziek van Louis Jordan en zijn Timpani 5 in de Saturday Night Fish Fry. Lekker die gebakken visjes en de onweerstaanbare swingende muziek uit die vroege jaren van de Rhythm and Blues. En we blijven swingen met Bobby Darin nu. Hij was een Amerikaanse zanger en liedjeschrijver en een geboren New Yorker. Darin leefde van 1936 tot 1973 en vandaag beluisteren we hem met een swingende ode aan zijn geboortestad, de Big Apple. Hier is Sunday in New York.
1: New York.

De dagen van de week, ze passeren hier in mooie liedjes en ik ben inmiddels bij de zondag aanbeland. En een mooi Nederlandstalig popliedje over de zondag, dat is Zondag in Artes van Connie van den Bos. Een cover is het van Me and the Elephants, een lied van Bobby Goldsborough uit datzelfde jaar. Maar omdat de liedjes vandaag over de dagen van de week gaan, koos ik dus voor de hertaling van Gerrit den Braber. Zondag in Artes, hier is Connie van den Bos. Gisteravond.

0: De zondagochtend loopt hier in dit uurtje inmiddels weer op een einde. En ik kom dan ook moeilijk voorbij gaan aan de volgende titel, Sunday Morning Coming Down. Een fraai gecoverde song van Johnny Cash, maar dit is de man die we nu gaan beluisteren met zijn originele vertolking.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. This morning, in fact, and the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for

Het is jammer, maar we moeten helaas Kris Kristoffersen afbreken, want de uitzending loopt op een einde. Mij rest nog te melden dat Grooven een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandag ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen tussen 8 en 9. En op donderdagavond tussen 10 en 11 hoor je Grooven op Breda Nu. Volgende week dan heb ik hier opnieuw een thema. Dan gaan alle liedjes over rozen. Ik begroet je graag dan weer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Carl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

is Breda nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Karl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie hield zondagavond in Oosterhout drie mannen aan nadat een oplettende getuige een wapen bij hen had gezien. De aanhouding vond plaats op de Lodewijk-Napoleonlaan. Agenten kwamen uit voorzorg met kogelwerende vesten ter plaatse en zagen daar drie personen die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij controle bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Daarnaast troffen agenten ook een slagwapen en pepperspray aan. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een conflict op straat. De drie verdachten, een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie Zeeland-West-Brabant en het platform Veilig Ondernemen slaan de handen ineen met een campagne om ondernemers in de regio bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit. De campagne, die maandag van start gaat, vraagt onder andere aandacht voor identiteitsfraude, acquisitiefraude en factuurfraude. Volgens Titia van der Maas van de politie denken kleine ondernemers vaak dat zij geen interessant doelwit zijn, terwijl zij juist slachtoffer worden van cybercriminelen. Met eenvoudige maatregelen zouden ondernemers al veel problemen kunnen voorkomen. De geruchtenmolen rond NAC-trainer Karl Hoefkens is maandag op gang gekomen nadat de Belgische krant HLN meldde dat de 47-jarige trainer mogelijk aan de slag gaat bij OH Leuven. Dat zou opvallend zijn omdat Hoefkens eerder aangaf trouw te blijven aan NAC, ook na de degradatie uit de Eredivisie. NAC wil zelf het mogelijke vertrek niet bevestigen. De club noemt het nieuws rondom Hoefkens een gerucht en zegt daar niet op in te willen gaan. Eerder communiceerde NAC nog dat Hoefkens in Breda blijft en daar blijven we bij. Aldus een woordvoerder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medelijden.